0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Arianna Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort. Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn langverwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau. Na een lange periode van revalideren en rust.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sport.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: What time is it, man?

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: uurtje. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht, waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders, onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag, maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Arianna Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz maakt zijn langverwachte rentree op de US Open. De Spanjaard zegt dat hij er weer helemaal klaar voor is. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 2 van de wereldranglijst stond maandenlang aan de kant vanwege een hardnekkige polsontsteking. Door die blessure moest hij eerder dit jaar grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in april op de baan in Barcelona. Inmiddels is zijn herstel zo ver gevorderd dat Alcaraz zijn pijlen richt op het hardcourt toernooi in New York. Op het Grand Slam toernooi kan de Spanjaard zijn titel verdedigen. Hij schreef het toernooi in het verleden al 2 maal op zijn naam. Naast de komst van Alcaraz verschijnen er meer grote namen aan de start in de Verenigde Staten. Onder meer Jannik Sinner, Novak Djokovic en Alexander Zverev reizen eveneens af naar het slotstuk van het Grand Slam jaar. De organisatie verwacht de komende dagen meer duidelijkheid te geven over het speelschema en de loting. Voor Alcaraz betekent het optreden in New York in ieder geval zijn lang verwachte terugkeer op het allerhoogste niveau, na een lange periode van revalideren en rust.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Karim El Amadi neemt het op voor Wout Weghorst. De spits krijgt de laatste weken veel kritiek op zijn spel bij FC Twente. Maar volgens de oud-Feyenoorder ligt het probleem vooral bij de spelers om hem heen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. El Amadi stelt dat er onterecht alleen naar Weghorst wordt gekeken. Volgens de voormalig Marokkaans international loopt de spits zich namelijk telkens goed vrij. Maar krijgt hij simpelweg niet de juiste ballen aangespeeld. Hij noemt de wedstrijd tegen PEC Zwolle als voorbeeld, waar Weghorst volgens hem talloze momenten miste waarbij hij de bal had moeten krijgen. De kritiek op het meevoetballende vermogen van Weghorst noemt El Amadi niet terecht. Hij wijst erop dat zijn speelstijl al 10 jaar bekend is en dat Weghorst vooral moet worden beoordeeld op zijn afwerking. Als vergelijking haalt hij NEC aan. Volgens El Amadi krijgt spits Kai Sierhuis daar wel ballen op maat door spelers als Dusan Tadic en Robert González. Hij is ervan overtuigd dat Weghorst bij een club als NEC moeiteloos zou scoren. Het verschil tussen Twente en de subtopper uit Nijmegen zit hem volgens El Amadi vooral in de creativiteit van de rest van het team. De roep om Sam Lammers bij Twente neemt daardoor toe. Maar El Amadi benadrukt dat de focus op Weghorst op dit moment te eenzijdig is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like...

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris laat weten dat hij flink teleurgesteld is over het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. De race in de duinen staat na 6 edities voor de allerlaatste keer op het programma. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wereldkampioen vertelt dat hij de unieke sfeer enorm gaat missen. Volgens hem steekt dit evenement met kop en schouders boven veel andere races op de internationale kalender uit. Hij stelt dat de Nederlandse fans buitengewoon enthousiast en gepassioneerd zijn. Ook al komen de meeste fans op de tribunes volgens hem hoofdzakelijk voor Max Verstappen. Norris geeft aan dat hij het evenement direct zou behouden als het aan hem ligt. Hij vermoedt bovendien dat een groot deel van zijn collega-coureurs op de grid er precies hetzelfde over denkt. De McLaren-coureur kijkt daardoor met gemengde gevoelens naar het slotweekend op Nederlandse bodem. De organisatie neemt na deze editie afscheid van de Grand Prix in Zandvoort. Hoewel de toekomst van de race op het circuit hiermee voor nu eindigt, blijft de herinnering aan de vele fans nog lang hangen volgens de coureurs.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Troy Parrott verruilt AZ voor Real Betis. De eerste spits tekent een contract van 5 seizoenen in Sevilla. Met de overgang is een basisbedrag van 16 miljoen euro gemoeid, dat door bonussen kan oplopen tot 20 miljoen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De transfer van de aanvaller hing al enige tijd in de lucht, waar een overstap naar West Ham United eerder deze zomer nog afketste, omdat beide clubs niet tot een akkoord kwamen, handelde de Spaanse club nu wel voortvarend. Real Betis, dat vorig seizoen als 5e eindigde in de Spaanse competitie, komt daardoor komend seizoen uit in de Champions League. AZ hield al rekening met het vertrek van de spits. Zo is Max Meerdink aangewezen als de eerste keuze in de voorhoede. Parrott kwam de afgelopen periode nog wel in actie voor de Alkmaarders. Onder meer in het duel om de Johan Cruijffschaal en de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Maar wist in die minuten niet te scoren. Afgelopen weekend ontbrak hij in de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht. De club uit Alkmaar nam Parrott 2 jaar geleden over van Tottenham Hotspur voor 4 miljoen euro. De spits wist zich in Nederland snel te manifesteren, met name vorig seizoen. In totaal laat hij een balans achter van 51 doelpunten en 17 assists in 97 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders. Waarmee hij onder meer de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Yuki Tsunoda spreekt van een aangename verrassing nu hij tijdelijk teruggekeerd is op de Formule 1-grid in Zandvoort. De Japanner laat weten dat het direct voelt als thuiskomen nu hij weer in de kleding van Racing Bulls loopt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tsunoda kreeg het onverwachte nieuws te horen nadat er een stoelendans ontstond binnen de Red Bull-familie door de blessure van Isaac Hadjar en het doorschuiven van Liam Lawson. Zelf kan de coureur zijn enthousiasme amper verbergen. Hij benadrukt dat dit het moment is waarop hij heeft gewacht en dat hij enorm geniet van het feit dat hij zelf weer mag rijden. Ondanks dat de invalbeurt plotseling kwam, voelt Tsunoda zich naar eigen zeggen helemaal klaar voor de uitdaging. Hij geeft aan dat hij zowel fysiek als mentaal in orde is. Mede dankzij extra trainingen en meerdere testsessies met oudere auto's voorafgaand aan het weekend. Toch brengt het rijden op het circuit de nodige uitdagingen met zich mee. Zo noemt hij de aangepaste startprocedure een lastig punt. Zeker met de beperkte trainingstijd die beschikbaar is. Om die reden legt hij de lat voor zichzelf niet te hoog. En wil hij vooral plezier hebben op de baan. Het maakt hem niet uit in welke auto hij zit, zolang hij maar in actie kan komen. Hij is vooral dankbaar voor deze kans en richt zijn blik volledig op het raceweekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennissers kunnen de komende US Open meer prijzengeld verdienen dan ooit tevoren. De organisatie in New York heeft het totale prijzengeld verhoogd naar $108 miljoen. Wat neerkomt op een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de winnaars in het enkelspel ligt er $5,5 miljoen klaar. Dat is het hoogste bedrag dat ooit op een Grand Slam toernooi is uitgekeerd. Ook de spelers die direct in de eerste ronde sneuvelen krijgen meer betaald, namelijk $140.000. Voor Nederland zijn Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij zijn dus verzekerd van dat bedrag. Deze forse verhoging lijkt een direct gevolg van de onvrede onder topspelers. Eerder dit jaar lieten onder andere Jannik Sinner en Arianna Sabalenka via open brieven weten dat zij vinden dat het deel van de opbrengsten voor spelers omhoog moet. Tijdens Roland Garros en Wimbledon voerden zij actie door bijvoorbeeld hun persconferenties en mediadag in te korten. De spelers streefden naar een groter aandeel in de totale inkomsten van het toernooien. Het is nog niet duidelijk of de tennissers de nieuwe bedragen in New York als voldoende beschouwen om hun protestacties te beëindigen. Het enkelspel in New York begint aan het eind van de maand.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Julian Alaphilippe stopt met wielrennen. De 34-jarige Fransman zet per direct een streep onder zijn profloopbaan. Terwijl zijn contract bij de Zwitserse ploeg Tudor Pro Cycling eigenlijk nog tot eind 2027 doorliep. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alaphilippe voelde na de recente ronde van Frankrijk dat hij niet langer mee kan strijden om de zegens. Ondanks dat hij in de vroege vluchten nog wel van zich liet horen. Volgens berichten in de Franse sportmedia kon de coureur zichzelf niet langer identificeren met hoe de wielersport zich op het hoogste niveau ontwikkelt. Ook latere pogingen om de training weer serieus op te pakken leverden niet het gewenste resultaat op. Het betekent dat de Ronde van Frankrijk de laatste koers is geweest van de renner die in 2020 en 2021 de regenboogtrui voor wereldkampioen veroverde. De Fransman stond jarenlang bekend als een van de beste aanvallende coureurs van zijn generatie. Hij boekte in totaal 45 overwinningen in zijn loopbaan, waarvan grote klassiekers als Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de Canadese GP de Quebec en de GP van Montreal zal Alaphilippe niet meer aan de start verschijnen. Hoewel de ploegleiding van zijn huidige team Tudor Pro Cycling vooralsnog terughoudend reageert op het nieuws, is duidelijk dat de tijd van Alaphilippe in het peloton voorbij is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 doe je er tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Wouddijk is de wachttijd nu 10 minuten. En ook op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. En daarom heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Verder is het nog druk richting het autocircuit van Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 is er omrijdend verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld sta je daarom 10 tot 15 minuten in de file. En er wordt ook aan de A27 gewerkt en dat veroorzaakt dan weer vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Raamsdonksveer ben je 10 minuten langer onderweg. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens door de Duitse grenspolitie. De A76 richting Duitsland, daar sta je dus vanaf knooppunt Kundeberg om die reden 15 minuten in de file. Dan nog de N200 richting Zandvoort, want het is druk vanwege de Grand Prix. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 5 tot 10 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Let me explain. My love for you is real. Something I can feel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag en ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker na het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op Wint op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Budkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Budkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. New truck, big

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. 3 kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld staat 9 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dicht is tussen Lunetten en Veenendaal. Dat is voor werkzaamheden. Andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Hoevelaken. Kapotte auto op de rechterrijstrook van A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Een kwartier oponthoud. En een half uur vertraging door de grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord middenvelder Charles van Houten voelt zich uitstekend op zijn plek in Rotterdam. De Belgische nieuwkomer is vol lof over de sfeer en de professionaliteit binnen de club, die volgens hem anders aanvoelt dan bij zijn vorige werkgever OGC Nice. Opstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die samenhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat een club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Rob Stelbener hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met de zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een lijstje files zo op de zaterdagmiddag. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderloo 7 kilometer en een half uur tijdsverlies. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. A2 Utrecht en Eindhoven bij Sint-Michielsgestel 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Is een nasleep van een ongeluk. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond en kapotte vrachtauto op de rechter rijstrook. Kwartier vertraging daar. A50 Eindhoven-Arnhem. De spitsstrook is dicht bij knooppunt Bankhoef. Daardoor vanaf knooppunt Paalgraven 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. En 10 minuten op de N233 Kersteren en Veenendaal. Rijd langzaam bij Renen.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel een kwartier vertraging. De weg is dicht, al het verkeer moet via de vluchtstrook. 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond. Bergingswerkzaamheden, rechterrijstrook is dicht. Spitsstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging in de vorm van 6 kilometer file. Twee rijstroken van de A58 zijn dicht vanuit Breda naar Tilburg. Want dan staat de kapotte vrachtauto bij Tilburg Centrum Oost. 7 kilometer file daar met een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot, die als haas het tempo bepaalde. Het was een zware race, zeker naar het eerdere toernooi in Birmingham, maar de snelle eindsprint van Broeders-Bol was uiteindelijk genoeg dus voor een nieuwe recordtijd.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 2 rijstroken zijn daar nog dicht. Zodoende 3 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander. Een klein kwartiertje vertraging. En die vertraging heb je ook op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. Daar blokkeert een kapotte vrachtauto 2 rijstroken.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Formule 1-team van Cadillac richt zich onder leiding van de nieuwe teambaas Marcin Butkowski vol op het verbeteren van de auto en de interne processen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team heeft in de opstartfase snelle keuzes moeten maken die het team nu opbreken. Volgens Butkowski moesten er in korte tijd beslissingen worden genomen en ook ontbrak het de jonge groep techneuten nog aan brede ervaring van gevestigde teams. Hij merkte op dat de auto daardoor fungeert als een echt prototype. Het team wilde betrouwbaarheidsproblemen en hardnekkige remfouten op korte termijn aanpakken. Tegelijkertijd benadrukt de leiding dat de focus onverminderd gericht blijft op de lange termijn ontwikkeling voor het volgende seizoen, zodat de prestaties van de toekomstige auto daar absoluut niet onder lijden. Coureur Valtteri Bottas stelt dat het team nog veel rondetijd laat liggen door een gebrek aan precisie in de afstelling en de kwaliteit van onderdelen op de auto. De Fin hoopt dat de gerichte verbeteringen direct resultaat opleveren, al mogen die de ontwikkelingen voor volgend jaar niet in de weg staan. Het nieuwe team wil in ieder geval snel stappen zetten in de koningsklasse van de autosport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file daar, maar die file is oplossend, want na een ongeluk zijn alle rijstroken

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Shaquille van Persie spreekt zijn vertrouwen uit in de kansen van Feyenoord om mee te strijden voor de landstitel. De jonge aanvaller ziet het huidige elftal als een serieuze uitdager. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie geeft aan dat de club de afgelopen jaren al liet zien dat het over kwaliteiten beschikt die nodig zijn voor een plek in de top van de competitie. Hij is ervan overtuigd dat het huidige team de lijn kan doortrekken om een succesvol seizoen te draaien. De aanvaller is inzetbaar op verschillende posities in de voorhoede. Hoewel hij zichzelf het meest op zijn plek voelt in de punt van de aanval, maakt de specifieke positie in het veld voor hem minder uit. Het maken van doelpunten ziet hij als zijn belangrijkste opdracht, waarbij hij aangeeft veel vertrouwen te hebben in zijn eigen kunnen. De speler blikt ook terug op twee treffers die hij tot dusver in het officiële shirt van het eerste elftal maakte. Beide doelpunten vielen in de Stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Vooral zijn omhaal in die wedstrijd kreeg veel aandacht. Van Persie noemt het scoren in de Kuip een droom die werkelijkheid werd. Hij beschouwt het bijzondere doelpunt als een mooi moment, maar benadrukt tegelijkertijd dat de focus nu volledig ligt op de toekomst. Met dat doelpunt heeft hij de lat voor zichzelf direct hoog gelegd, maar hij is vastberaden om die lijn door te trekken in de komende wedstrijden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix

0: News. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Sophie van Rooyen heeft haar eerste overwinning van het jaar binnen. Ze was de sterkste in de Vlaamse Convertkoersen die begonnen en eindigden in het Belgische Kortrijk. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van UAE Team Limat wist in de stromende regen als eerste over de finish te komen. Ze versloeg daarbij landgenote Charlotte Kohl in de eindsprint en Katrin Zwijnberger eindigde op de derde plaats. Voor Van Rooyen is het de tweede keer dat ze deze eendagswedstrijd op haar naam schrijft. Eerder was ze in 2024 al de beste. Vorig jaar stond de wedstrijd niet op de kalender. Het seizoen verliep tot nu toe lastig voor de 24-jarige Nederlandse, want na haar doorbraak stapte ze over naar UAE, maar daar bleven de echte grote successen lange tijd uit. Pas eind vorig jaar boekte ze haar eerste zege voor de ploeg in China en nu komt daar een tweede overwinning dus bij. Het is voor Van Rooyen een welkome opsteker na een periode waarin ze bij haar nieuwe ploeg nog niet aan de successen uit haar eerdere doorbraakjaar kon tippen. De overwinning in Kortrijk bevestigt dat de getalenteerde sprinter weer volledig op de goede weg is, met het oog op het verdere verloop van dit uitdagende en boeiende wielerseizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Bever, OGC Nice. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Houten vertelt dat hij bij Feyenoord een hecht teamgevoel heeft gevonden dat hij voorheen miste. Hij merkt op dat die saamhorigheid niet alleen onder de spelers leeft, maar bij iedereen rondom het elftal. Ook de faciliteiten maken indruk. Hij geeft aan dat hij nog niet eerder heeft meegemaakt dat de club alles zo goed regelt, waardoor spelers zich volledig op het voetbal kunnen focussen. Ook de manier van trainen spreekt hem aan, omdat er goed wordt nagedacht over elke oefening. Toch ziet Van Houten ook verbeterpunten. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles zakte de ploeg na een uur voetbal wat weg. De middenvelder wijst fysieke gesteldheid daar niet als oorzaak aan. Volgens hem is de selectie fit en zijn de data uit de voorbereidingen goed. Hij zoekt de verklaring in de onderlinge afstemming. Hij noemt het een leerproces om in bepaalde fases van de wedstrijd bij een voorsprong juist slimmer om te gaan met balbezit.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. In de

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De lang verwachte bokskraker tussen Tyson Fury en Anthony Joshua staat op losse schroeven door de aanhoudende oneenigheid over de locatie en de financiële voorwaarden. Groepstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide Britse zwaargewichten stonden al op het punt om in november de ring te delen in de legendarische Madison Square Garden in New York. En hoewel er inmiddels contracten zijn getekend bij de Saoedische organisatie Sela, zorgt de keuze voor de Verenigde Staten juist voor frictie. Tyson Fury laat weten dat hij nog maar weinig vertrouwen heeft in een goede afloop. Hij stelt dat het team van Joshua onder leiding van promotor Eddie Hearn nu hogere financiële eisen stelt. Volgens Fury heeft hij zelf aan alle voorwaarden voldaan om het gevecht mogelijk te maken en is hij wedstrijdfit. Hij uit scherpe kritiek aan het adres van zowel Joshua als Hearn vanwege de slepende onderhandelingen. De promotor legt uit dat het gevecht op Amerikaanse bodem financieel nadelig uitpakt voor Anthony Joshua vanwege afwijkende fiscale regelingen in de Verenigde Staten. Dit botst met de afspraken die eerder gemaakt zijn voor een gevecht in het Verenigd Koninkrijk. Ook Spencer Brown, de manager van Fury, spreekt zijn zorgen uit over de voortgang. Hij noemt de huidige situatie zorgwekkend, maar benadrukt dat het team van Fury volledig voorbereid is om direct te starten met het trainingskamp. De bokswereld wacht nu in spanning af of de twee elkaar uiteindelijk zullen treffen in de ring.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Isaac Hadjar heeft advies gekregen van MotoGP-icoon Marc Marquez over zijn polsblessure. De Fransman zocht hem op voor advies rondom zijn herstel. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar en Marquez delen dezelfde fysiotherapeut Carlos Garcia. Direct na het oplopen van de blessure tijdens een bokssessie zocht Hadjar contact met een zevenvoudig wereldkampioen. Marquez heeft door de jaren heen te maken gekregen met zware breuken en andere blessures en deelde zijn ervaringen met de Fransman. Het advies van Marquez was duidelijk: neem de tijd en forceer niets. Marquez drukte Hadjar op het hart om niet overhaast te kiezen voor medische ingrepen vanwege zijn nog lange carrière. Dit advies sloot naadloos aan bij de lijn van een team van Red Bull, waar teambaas Laurent Mekies al aangaf dat er absoluut geen risico's genomen worden met de gezondheid van de coureur. Waar Hadjar aanvankelijk zelf de ambitie had om zo snel mogelijk weer in de auto te stappen, heeft hij het advies van de ervaren Marquez ter harte genomen. De focus ligt nu volledig op een verantwoord herstel, met als gezamenlijk doel om over 2 weken weer fit aan de start te staan bij de Grand Prix van Italië.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. PEC Zwolle middenvelder Younes Namli heeft voor het eerst openheid gegeven over een voor hem langdurige fysieke worsteling. De Deen geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar heeft gevoetbald met aanhoudende knieklachten. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Namli omschrijft het spelen met deze fysieke problemen als een mentale beproeving. Hij ervaart het zelf als voetballen met een beperking, omdat hij zich nooit volledig vrij heeft gevoeld op het veld. Vooral de pijn aan zijn linkerbeen zorgde ervoor dat hij vaak nog dagen na de wedstrijd hinder ondervond van zijn inzet. Na een dieptepunt is er inmiddels een behandelplan opgesteld en Namli neemt zijn herstel uiterst serieus en wijdt bijna alle dagen van de week volledig aan zijn fysieke terugkeer. Hij koos er bewust voor om slechts 3 dagen vakantie te nemen, met als doel om zo snel mogelijk weer van waarde te zijn voor het team. Voor de intensieve revalidatie wijkt hij uit naar een gespecialiseerde praktijk in Amsterdam. De keuze om niet op de club te revalideren is bewust gemaakt. Namli legt uit dat het mentaal namelijk zwaar is om in een lege gym te moeten werken, terwijl zijn teamgenoten op het veld staan. Hij blijft momenteel gefocust op zijn herstelprocedure en een exacte datum voor zijn terugkeer in de Eredivisie kan de voetballer nog niet noemen. Maar hij geeft aan enorm uit te kijken naar het moment waarop hij weer op het veld kan staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft in Zwitserland het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. Met een tijd van 1 minuut 55.41 scherpte ze de nationale toptijd aan. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Broeders-Bol liep na een tweede plek achter de Zwitserse Audrey Vero, die de race in 1 minuut 55.33 won. Met haar tijd verbeterde Broeders-Bol de prestatie die ze een week eerder bij de Europese kampioenschappen neerzette, toen ze het 34 jaar oude record van de Olympisch kampioene Elle van Lange evenaarde. Direct na haar race zocht Broeders-Bol telefonisch contact met Van Lange. Ze reageerde enthousiast en noemde het een mooie gedachte dat ze het record even samen hebben gedeeld. Van Lange ziet in Broeders-Bol een zeer leergierige en bevlogen atlete die de 800 meter volledig eigen wil maken. Broeders-Bol put veel vertrouwen uit deze race en uitslag. En ze geeft aan dat ze in de toekomst nog minder voorzichtig wil lopen en vooral wil genieten van het racen, omdat ze voelt dat ze bij de wereldtop hoort. De wedstrijd in Zwitserland werd op gang geholpen door Meerte van der Schoot,

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Insights
1: op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 9 uur.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.